Establecimos Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je voor elkaar? 22 de 6 voor televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je...

0: Ja, wat zeg je van Olga 2026 door televisie in de telefoon van Natua?
1: Tjetjo! Of ja,